of leave. Streek is uit haar fjerde. Op man naar mij beschreef. Men ta ei förlånga kliv genom husets väder.